0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mannekes. Bompie. Die zijn augustus, hè.
5: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel tijd voor een nieuwe start, hè.
6: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blieft?
7: Dat wisten we niet.
4: Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
16: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
16: Hé, maar die lust die kooks, hè?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
18: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
19: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Brussel komen er 50 extra agenten bij om het drugsgeweld aan te pakken. Ook de speciale eenheden krijgen daar versterking van de bijzondere bijstandsteams van de federale politie. Dat besliste binnenlandminister Quentin na topoverleg, onder meer met alle 19 Brusselse burgemeesters. Die gaan hun eigen lokale politie ook laten leiden door één zogenaamde gold commander die alles coördineert. De daders van het drugsgeweld zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Volgens Nationaal Drugscoördinator Ine van Wijmers gaat het om zo'n 35.000 jongeren. Heel wat landen gaan Nepal helpen na de dodelijke aardverschuivingen en modderstromen door het instorten van een gletsjer daar. Minstens 160 mensen kwamen om, maar de Nepalese autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers, want er blijven zeker 600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. India stuurt 10 ton hulpgoederen naar die getroffen regio. En China stuurt transportvliegtuigen, helikopters en ander materiaal. En het Internationale Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal. Sport met tennis. Elise Mertens staat in de kwartfinale van het toernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar tweede ronde de Hongaarse lucky loser Uvardi in 3 sets. In de kwartfinale speelt Mertens tegen de Oekraïnse Starodubtseva. Met het toernooi in Monterrey bereidt Mertens zich voor op de US Open in New York dat nu zondag start. Romelu Lukaku plaatste zich met het Turkse Fenerbahçe gisteravond voor de competitiefase van de Champions League voetbal. Het won de terugwedstrijd van de laatste voorronde op het veld van het Franse Olympique Lyon met 1-2. De heenwedstrijd in Istanbul eindigde vorige week op 1-1. En er komen vanmorgen buien en regen vanuit Frankrijk. Daarna breekt de zon door, maar deze namiddag komen er opnieuw meer wolken. En vanavond vallen er stevige onweersbuien met veel regen. Maximaal vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen is het dan wisselvallig met soms stevige buien en tot 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. En het weekend, dat wordt bewolkt met soms buien bij zo'n 17 tot 24 graden.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is €4.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar?
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
7: Beter hè, zonder

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
7: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
8: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
7: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
8: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
9: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
10: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
11: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemorgen. Al maar meer gemeenten in Vlaanderen controleren of hun huurhuizen kwalitatief genoeg zijn om in te wonen. Het aantal controles en opdracht van die lokale besturen verdubbelde de voorbije 5 jaar, zegt het Vlaams agentschap Wonen. Om te kijken of verhuurders de juiste attesten hebben en of er ook rookmelders hangen en de elektriciteit gekeurd is. Gemeenten focussen zich vooral eerst op de oudste huurhuizen en op wijken waar ze weten dat de kwaliteit van de woningen niet altijd optimaal is. In Vlaanderen zijn er zo'n 12.000 huurhuizen ongeschikt of onbewoonbaar. In Brussel komen er 50 extra agenten bij om het drugsgeweld aan te pakken. Dat besliste binnenlandminister Kentijn na topoverleg, onder meer met alle 19 Brusselse burgemeesters. Die gaan hun eigen lokale politie ook laten leiden door één zogenaamde gold commander, die alles coördineert. De daders van het drugsgeweld zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Volgens Nationaal Drugscoördinator Ine van Wijmeers gaat het in Brussel om zo'n 35.000 jongeren. In Nepal stierven al minstens 165 mensen na de dodelijke aardverschuivingen en modderstromen. Dat gebeurde na het instorten van een gletsjer. De beelden zijn hallucinant, de kracht van het water onwaarschijnlijk. Nepalese autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers, want er blijven zeker 800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en veel andere toeristen. India stuurt 10 ton hulpgoederen naar de getroffen regio en het Internationale Rode Kruis maakte ruim 1 miljoen euro aan noodhulp vrij voor Nepal. Sport met tennis. Elise Mertens staat in de kwartfinale van het toernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar tweede ronde een Hongaarse in 3 sets. In de kwartfinale speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. Met het toernooi in Monterrey bereidt Mertens zich voor op de US Open in New York, dat nu zondag start. En Romelu Lukaku die plaatste zich met de Turkse Fenerbahçe gisteravond voor de competitiefase van de Champions League voetbal. Het won de terugwedstrijd van de laatste voorronde op het veld van het Franse Olympique Lyon met 1-2. De heenwedstrijd in Istanbul eindigde vorige week op 1-1. Vanmorgen buien en regen vanuit Frankrijk. Daarna breekt de zon door tegen de middag. Maar deze namiddag komen er opnieuw meer wolken. En vanavond vallen er stevige onweersbuien met veel regen. Maximaal vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen is het dan wisselvallig met soms stevige buien opnieuw en 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. En het weekend wordt bewolkt met soms buien bij 17 tot 24 graden.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Krevel.
4: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel, leef beter.
5: Vanavond nieuw op Lee. Zeg eens ui.
6: Ja, je hebt ui gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Lee. Een heel plezant spelletje.
6: Ik heb weer ui gezegd. Maar spelletje.
5: Maar dat telt toch niet?
6: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
5: Bon, zeg eens ui.
2: Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemorgen. Al maar meer gemeenten in Vlaanderen controleren hun huurhuizen om te kijken of die nog kwalitatief genoeg zijn om in te wonen. Het aantal controles in opdracht van lokale besturen verdubbelde de voorbije 5 jaar, zegt het Vlaams agentschap Wonen. Om te kijken natuurlijk of verhuurders de juiste attesten hebben en of er ook rookmelders hangen bijvoorbeeld en de elektriciteit gekeurd is. Gemeenten focussen zich eerst en vooral op de oudste huurhuizen en op wijken waar ze weten dat de kwaliteit van de woningen niet altijd optimaal is. In Vlaanderen zijn zo'n 12.000 huurhuizen ongeschikt of onbewoonbaar. Het brein achter de aanslagen van 9-11 staat over 2 jaar eindelijk terecht tijdens een proces in de VS, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, die al sinds 2006 vastzit in Guantanamo Bay, een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba is dat. Bij de aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. Na de overstromingen in het Himalaya-gebergte in Nepal aan de grens met Tibet blijven meer dan 650 buitenlanders vermist, onder wie 3 van de 15 Belgen die in de regio wonen. Dat meldt het Nepalese ministerie van Toerisme en buitenlandminister Prevot bevestigt dat nieuws. Zeker 165 mensen verdronken toen gisteren morgen een gletsjer instortte en aardverschuivingen en modderstromen veroorzaakte in Nepal. De Dalai Lama, de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten, die sprak al zijn medeleven uit met de slachtoffers en de families. Eerst buien en regen, daarna breekt deze voormiddag de zon door, maar deze namiddag komen er opnieuw meer wolken en vanavond vallen er onweersbuien, maximaal vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen wisselvallig met soms stevige buien en tot 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. Het laatste weekend van de zomervakantie wordt helaas bewolkt met soms buien bij zo'n 17 tot 24 graden.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh,
4: zegt.

0: jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
9: Met... Ja, je hebt gezegd.
8: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
8: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
9: Oh, je hebt weer gezegd. Maar... spelletje.
8: Maar hey. Dat telt toch niet?
9: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
8: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
10: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
11: Voor wie non-stop info zoekt
12: en nieuwsgierig is ook.
11: En voor zij die liever even...
13: alles willen vergeten.
11: Met non-stop muziek.
14: Blijf luisteren, hè.
11: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei, dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Goedemorgen.
1: We blijven onze betalingen doen met de klassieke bankkaart. Digitale portemonnees zoals Apple en Google Pay en betalingen via artificiële intelligentie, die kennen veel minder succes. Dat bewijst een onderzoek van BNP Paribas Fortis. Omdat mensen digitaal betalen met hun gsm of smartwatch nog altijd omslachtig vinden, want je moet eerst je toepassing ontgrendelen met een pincode, gezichtsherkenning of een vingerafdruk en daarna je betaalkaart kiezen die eraan verbonden is. Met de gewone bankkaart gaat toch alles nog wat sneller. En 6 op de 10 vertrouwen AI-betalingen nog altijd niet. Ruim 230 Grieken raakten sinds begin dit jaar besmet met het West Nile-virus, dat zegt de Griekse gezondheidsdienst. 19 mensen stierven aan de ziekte en de laatste 2 weken verdubbelde het aantal besmettingen. Het West Nile-virus verspreidde zich nu al in 12 landen in Europa. Gisteren stierf in Nederland iemand aan de gevolgen van de ziekte. In ons land zijn er nog geen besmettingen. Het West Nile-virus wordt overgedragen via muggenbeten. De meeste mensen merken bijna niets. Zwakkeren en ouderen lopen wel een groot risico. En na de overstromingen in het Himalaya-gebergte in Nepal aan de grens met Tibet blijven meer dan 650 buitenlanders vermist, onder wie 3 van de 15 Belgen die daar in de regio zitten. Dat meldt het Nepalese ministerie van Toerisme. En buitenlandminister Prevot bevestigt het nieuws. Zeker 165 mensen verdronken toen gisteren morgen een gletsjer instortte en aardverschuiving en modderstromen veroorzaakt in Nepal. De Dalai Lama, dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten, die sprak al zijn medeleven uit met de slachtoffers en hun families. Stilaan neemt de bewolking opnieuw toe bij 25 tot 31 graden en vanavond gaat het onweren. Plaatselijk hevig met veel regen. Morgen dan wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweren tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Weekend maximaal van 17 tot 24 graden.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Schooljaar begint.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarrégebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
1: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
0: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
1: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
15: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
14: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fietsers voelen zich vooral onveilig wanneer auto's te snel of te dicht passeren. Of als andere fietsers onverwacht inhalen. Dat bewijst een cijferonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Volgende week start het nieuwe schooljaar. Daarom vraagt ook Vlaams mobiliteitsminister De Ridder aan alle chauffeurs om hun snelheid aan te passen en genoeg afstand te houden van die fietsers. Zeker kinderen, want die hebben minder ervaring in het verkeer en schatten situaties niet altijd even goed in. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg kan binnenkort malafide handelszaken definitief sluiten. Terwijl ze dat nu nog alleen maar tijdelijk mag doen, komt door een nieuwe gemeentewet die burgemeesters meer middelen geeft om criminaliteit harder aan te pakken. Dat bevestigt ook binnenlandminister Kent. In Antwerpen liet burgemeester van Doesburg dit jaar al een 30-tal winkels, handels- en horecazaken tijdelijk sluiten na feiten van drugshandel en fraude. En in de Brusselse gemeente Everen heeft het afgelopen nacht gebrand in een woonzorgcentrum. 10 bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook inademden, maar niemand was in levensgevaar. Zo'n 15 andere rusthuisbewoners worden tijdelijk opgevangen in een ander woonzorgcentrum in het Brusselse. Het Rode Kruis zette een medische post op in de cafetaria van het getroffen rusthuis en activeerde ook een tijdje het medisch noodplan. De oorzaak van de brand was accidenteel en de brandweer onderzoekt dat nog verder. Stilaan neemt de bewolking opnieuw toe bij 25 tot 31 graden. Vanavond gaat het dan stevig onweren, plaatselijk dus met veel regen. Morgen dan wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweer en tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Weekend maxima van 17 tot 24 graden.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes, Bompie, die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft,
8: dat wisten we niet.
5: Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
11: Oh, dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
13: Nog voor je kan denken...
14: Pas op voor die een borduur.
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
15: Nee, schat, het is meun.
13: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
16: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
19: Lotto is op zoek naar een maag.
20: Een maag?
19: Met een baksteen erin.
20: Ah, zo.
19: Om je droomwoning te bouwen.
20: Ik zie graag een strakke fermette.
19: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
20: Hoe dat?
21: C'est si bon.
19: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
22: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
23: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
24: Ja, je hebt ui gezegd.
23: Ja, dat is de naam van uw programma,
24: hè,
23: James.
24: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
23: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
24: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
23: Maar dat telt toch niet?
24: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
23: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
25: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.

0: pasta? Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop vanaf €50.
1: Flashy.
0: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Een goedemiddag.
1: De dodental van de overstroming aan de grens tussen Nepal en Tibet is gestegen naar 270 na de instorting van een gletsjer gisterenmorgen. Daarna ontstond een nooit geziene modderstroom en aardverschuivingen. Nepalese politie en hulpdiensten vrezen nog veel meer doden. In de regio blijven zeker 1500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De plotselinge golf van water, modder en stenen veegde volledige dorpen weg in het Himalaya-gebergte. Duizenden hulpverleners zoeken nu naar mogelijke overlevers. En het Nepalese leger evacueerde honderden mensen met helikopters en speciale vliegtuigen. Het Rode Kruis denkt dat de omvang van de ramp in Nepal pas over enkele dagen echt duidelijk zal zijn. Fietsers voelen zich vooral onveilig wanneer auto's te snel of te dicht passeren of als andere fietsers onverwacht inhalen. Dat bewijst een cijferonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Volgende week start het nieuwe schooljaar en daarom vraagt ook Vlaams mobiliteitsminister De Ridder aan alle chauffeurs om hun snelheid aan te passen en ook genoeg afstand te houden van de fietsers. Zeker kinderen, want die hebben minder ervaring in het verkeer en schatten situaties niet altijd even goed in. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg kan binnenkort malafide handelszaken definitief sluiten, terwijl ze dat nu nog alleen maar tijdelijk mag doen. Komt door een nieuwe gemeentewet die burgemeester meer middelen geeft om criminaliteit harder aan te pakken. Dat bevestigt ook binnenlandminister Quentin. In Antwerpen liet burgemeester van Doesburg dit jaar al een 30-tal winkels, handels- en horecazaken tijdelijk sluiten na feiten van drugshandel en fraude. Stilaan neemt de bewolking opnieuw toe bij 25 tot 30 graden. Vanavond gaat het dan onweren vanuit Frankrijk, plaatselijk hevig met veel regen. Morgen wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweer en tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Weekend maximaal van 17 tot 24 graden.

Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

0: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
2: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
1: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
2: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, ja, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
1: Ja, je hebt gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
1: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Oh, je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
1: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Goedemiddag. Leerkrachten moeten meer tijd en ruimte krijgen om zich bij te scholen in het onderwijs. Dat vragen de drie grote onderwijskoppels. Vanaf dit schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor opleidingen. Nochtans is bijscholing wel cruciaal om voor de klas te staan, zeker nu er nieuwe minimumdoelen zijn. Dat zegt de topvrouw van het OVSG. De onderwijskoepels zitten erover samen met bevoegd minister Zuhal Demir. Die hoopt eind dit jaar een akkoord te bereiken. De kopstukken van een bende Chinese mensensmokkelaars krijgen celstraffen tot 7 jaar. Dat heeft de Gentse rechtbank beslist. In totaal zijn 33 mensen veroordeeld voor onder meer mensenhandel en bendevorming. De Chinese bende had jonge Chinese vrouwen naar Europa gebracht. Ze beloofden de vrouwen dat ze rijk gingen worden. Maar ze dwongen hen de prostitutie in. 4 leden zijn ook veroordeeld aan mensenhandel met de dood tot gevolg, want 1 slachtoffer werd gedood door een klant. En David Goffin neemt in oktober afscheid van het tennis. Hij speelt de laatste keer op de European Open in Brussel van 17 tot en met 25 oktober. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Goffin neemt er voor de 8e en laatste keer deel aan het toernooi. Het is extra bijzonder om een carrière af te sluiten voor eigen publiek, zegt Goffin. Hij hoopt nog 1 keer volop te genieten en afscheid te nemen van de fans. Nu nog droog met hier en daar wat zon, maar deze namiddag en vanavond neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen met lokaal onweer, maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met buien en het wordt ook een pak frisser rond 23 graden. Het weekend blijft bewolkt met regelmatig ook een bui rond 23 graden.
1: Oh boy.

0: Schooljaar begint!
1: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
0: Oh my.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
6: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: Code Yellow!
14: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Echt, een heel jaar.
14: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
16: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
18: Ja, ja, dat weten we.
17: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
19: Ja, ja, dat weten we.
17: En om ons huisje wat op te frissen.
18: Ja, ja, het schilderen en zo.
17: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
19: Wat blieft,
17: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
19: Naar Gamma.
20: Hoe maak je het?
21: Samen met Gamma.
20: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Gamma, jouw verfexpert.

0: aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
1: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
0: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
1: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
5: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
13: Ja, nog 1 meter. Oh.
14: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
15: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GOCVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GOCVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
20: Kies je voor.
21: Even een fun fact.
20: Of met de collega's voor...
21: De meest foute 80's hit.
20: Gelijk heb je. Want voor elke mood
22: is iets anders goed.
20: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitale radio.

Goedemiddag. De gevangenisbonden trekken opnieuw aan de alarmbel na een nieuw geweldsincident in de gevangenis van Haren. Een gedetineerde viel gisterochtend een bewaker aan tijdens het uitdelen van de koffie. Drie andere bewakers kwamen helpen, maar zij werden ook aangevallen. Ze moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. Het is al het zoveelste geweldsincident in de gevangenis van Haren. De vakbond benadrukt dat er meer personeel nodig is en dat de leefomstandigheden van de gevangenen beter moet. Leerkrachten moeten meer tijd en ruimte krijgen om zich bij te scholen in het onderwijs. Dat vragen de drie grote onderwijskoepels. Vanaf dit schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor opleidingen. Nochtans is die bijscholing cruciaal, zeker nu er nieuwe minimumdoelen aankomen. De onderwijskoepels zitten erover samen met bevoegd minister Joël Demir. Die hoopt eind dit jaar een akkoord te bereiken. En David Goffin neemt in oktober afscheid van het tennis. Hij speelt een laatste keer op de European Open in Brussel van 17 tot en met 25 oktober. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Goffin neemt er voor de achtste en laatste keer deel aan het toernooi. Het is extra bijzonder om een carrière af te sluiten voor eigen publiek, zegt Goffin. Hij hoopt nog één keer volop te genieten en afscheid te nemen van de fans. Deze namiddag en vanavond neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen met lokaal een onweer. Maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met buien en het wordt ook een pak frisser rond 23 graden. Het weekend blijft bewolkt met regelmatig ook een bui rond 22 graden.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Ach, of wat?
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
6: je
4: eigenlijk,
6: droomhuis,
4: ja.
6: Staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Je beweegt met je mee. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
4: Ja, je hebt gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma,
4: hè,
5: James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
5: Maar hey. Dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
9: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Blinden en slechtzienden krijgen verbeterde spraakbegeleiding bij geldautomaten. Baatopin heeft ruim 2300 automaten op zo'n 1000 locaties uitgerust met de nieuwe technologie. Er was al spraakbegeleiding in enkele geldautomaten, maar nu is die op punt gezet. Blinden en slechtzienden kunnen er vlot mee werken en moeten niet langer beroep doen op anderen. Tegen 2027 moeten 2500 geldautomaten uitgerust zijn met de vernieuwde spraakbegeleiding. Je kan opnieuw wandelen in de Hoge Venen. Nu de zware natuurbrand daar onder controle is, zijn de meeste wandelroutes weer toegankelijk. Dat meldt het toeristisch agentschap. Ook de luchtkwaliteit is opnieuw goed, nu ook de innemende rook is weggetrokken. Bij de brand is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Dat blijft uiteraard verboden terrein. Intussen onderzoekt het parket ook de oorzaak van de brand. Mogelijk is die ontstaan door maaiwerken met een landbouwmachine. En David Coffin neemt in oktober afscheid van het tennis. Hij speelt de laatste keer op de European Open in Brussel van 17 tot en met 25 oktober. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Coffin is 35 en kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met de tennis. Het is extra bijzonder om mijn carrière af te sluiten voor eigen publiek, zegt Coffin. Hij hoopt nog één keer volop te genieten en afscheid te nemen van de fans. Stilaan meer wolken, maar nog droog, met maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht krijgen we felle onweersbuien met veel wind en hagel. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een receptje met vis.
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
8: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
11: Kom dat nu niet doen...
9: heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
2: Oh, het is weer zover.
13: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
13: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
14: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
15: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
16: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
15: En dat is?
16: Rust in huis, ook in september.
17: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.
18: Krevel.
17: Met de back-to-school bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
18: Krevel, leef beter.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
6: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
5: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
6: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw opleiding.
7: Het schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
12: Kies je voor.
13: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor.
14: De meest foute 80's hit.
11: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei, dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Verschillende organisaties gaan noodhulp leveren aan Nepal. Onder meer Handicap International en Rode Kruis Vlaanderen gaan de slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal helpen. Er zijn intussen al 359 doden geteld en er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Volgens Handicap International staat het noodrevalidatieteam klaar om ziekenhuizen in de regio te ondersteunen. En ook Rode Kruis Vlaanderen zal noodpakketten opsturen. Ook in China stijgt de bezorgdheid, want aan de grensovergang met Nepal is een massa van 2 miljoen kubieke meter water ingesloten geraakt. Puin en brokstukken van de overstroming hebben een dam gecreëerd. Experts vrezen dat die dam zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Ze onderzoeken nu hoe ze die dreiging kunnen wegnemen. En aan de Vlasmarkt in Gent hebben archeologen een eeuwenoude begraafplaats ontdekt. Tijdens werken vonden ze 4 goed bewaarde skeletten van een vroeger kerkhof rond de Sint-Jacobskerk. De skeletten dateren uit de periode van de 11e tot de 18e eeuw. Er zouden minstens 240 mensen begraven kunnen liggen. De stad Gent heeft de werken stopgezet en kiest ervoor om de menselijke resten voorlopig niet op te graven. Stilaan meer wolken, maar nog droog met maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht krijgen we felle onweersbuien met veel wind en hagel. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
3: Ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft?
5: Dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.

0: value menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar 5,95 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
4: Yep, info op telenet.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. Verschillende organisaties gaan noodhulp leveren aan Nepal. Onder meer Handicap International en Rode Kruis Vlaanderen gaan de slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal helpen. Er zijn intussen al 359 doden geteld en er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Volgens Handicap International staat het noodrevalidatieteam klaar om ziekenhuizen in de regio te ondersteunen. En ook Rode Kruis Vlaanderen zal noodpakketten opsturen. Als je de noodhulpcampagne wil steunen, kan je de informatie vinden op de website van Rode Kruis. Ook in China stijgt de bezorgdheid. Aan de grensovergang met Nepal is een massa van 2 miljoen kubieke meter water ingesloten geraakt. Puin en brokstukken van de overstroming hebben een dam gecreëerd. Experten vrezen dat die dam zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Ze onderzoeken nu hoe ze die dreiging kunnen wegnemen. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij kreeg zijn masterdiploma Sociale en Militaire Wetenschappen van zijn papa, koning Filip. Ook koning Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren aanwezig op die ceremonie. Prins Gabriel wil paracommando worden en gaat nu een opleiding volgen. Hij stapt zo in de voetsporen van koning Filip, die haalde ook zijn paracommando-brevetten. En onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, hebben gestunt op het EK. Ze klopten nummer 9 van de wereld, Nederland, in een spannende vijfzetter. De allerbeslissende set eindigde op 13-15. De Yellow Tigers pakken nu 5-5 en zijn groepswinnaar. Dat is een ideale positie voor de 8e finale volgende week. Vanavond en vannacht krijgen we felle regen- en onweersbuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar. Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
2: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
11: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
12: Ja, je hebt ui gezegd.
11: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
12: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
11: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
12: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
11: Maar nee. Dat telt toch niet?
12: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
11: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
13: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
14: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
15: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
14: En dat is?
15: Rust in huis, ook in september.
16: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duw die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei. Dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Ben jij een ochtendmens?
8: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
9: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
12: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goeie avond. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet is een grote natuurlijke dam ontstaan. Het water van een rivier kan daardoor moeilijk doorstromen en stapelt op. Experten vrezen dat die dam de komende dagen zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Bij de overstroming gisteren zijn al bijna 360 doden geteld. Er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Rode Kruis Vlaanderen en Artsen zonder Grenzen sturen intussen al noodhulp. Er komt geen doorstart voor de kamporganisator Freetime. Er waren nogthans 16 kandidaat-overnemers, maar het kwam niet tot een akkoord. Freetime ging begin deze maand failliet. Geen enkel kamp kon nog doorgaan. Intussen wachten honderden ouders nog op een terugbetaling. Het gaat om 75 tot 220 euro per inschrijving. Hoeveel ouders het geld kunnen recupereren is nog onzeker. Onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, hebben gestunt op het EK. Ze klopten nummer 9 van de wereld, Nederland, in een spannende vijfzetter. De allerbeslissende set eindigde op 13-15. De Yellow Tigers pakken nu 5 op 5 en zijn groepswinnaar. Dat is een ideale positie voor de 8e finale volgende week, want ze nemen het dan op tegen Duitsland of Slovenië. En in de ronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 6e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Pogačar leek lange tijd weer op weg naar een fenomenale solo, maar de Spanjaard Mas kon hem nog inhalen. Pogačar ontsnapte ook nog aan een val in de afdaling, maar uiteindelijk klopte hij Mas in de sprint. Hij blijft zo in de rode leiderstrui. Onze landgenoot De Bruyne werd nog knap 3e, maar hij grijpt wel net naast de witte trui. Vanavond en vannacht krijgen we felle regen- en onweersbuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Oh, dat is hier zo stil binnen.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes!
3: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft,
5: dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Krevel.
9: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel, leef beter.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
10: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
11: Schatje, dat is €4.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
11: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
13: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: forever young.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
0: je
2: eigenlijk,
0: droomhuis
2: ja.
0: Staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
14: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
13: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
14: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
16: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
16: Hé, maar die lust die kooks, hè?
15: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
17: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
19: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
18: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
21: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedenavond. De gevangenisbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor alle gevangenissen in ons land. Ook in de detentiehuizen wil het personeel staken, dat meldt de Socialistische Vakbond. De staking zou volgende week zondag starten en zal langer duren dan één dag. De bonden benadrukken dat er dringend oplossingen moeten komen voor het personeelstekort en de overbevolking. Het is een gevaarlijke situatie. Gisterochtend viel een gedetineerde nog een bewaker aan in de gevangenis van Haren. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeleid. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de afgelopen dagen. Maar we moeten ons geen zorgen maken. Het vuur zou onder controle zijn. Bij de zware bosbrand is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In Nepal zijn drie Belgen nog altijd onvindbaar na de verwoestende overstromingen. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De 33 landgenoten die zich via Travelers Online registreerden zijn wel veilig. De Belgische ambassade staat in nauw contact met de lokale hulporganisaties. Ook in het Chinese grensgebied zijn er voorlopig geen Belgische slachtoffers of vermisten. Bij de overstroming gisteren zijn al bijna 360 doden geteld en er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie dus drie Belgen. En in de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de zesde rit gewonnen. Het is al zijn derde zege in deze Vuelta. Pogacar klopte de Spanjaard Mas in de sprint. Hij blijft zo in de rode leiderstrui. Onze landgenoot De Bruyne werd nog knap derde, maar hij grijpt net naast de witte trui. Vanavond en vannacht krijgen we felle regen- en onweersbuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: nu volgend weekend te beslissen in de wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
1: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
0: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Let's go. Sounds good. Real good.